Voor ik nog kon verduidelijk, was jij terug op die plaats. Je hebt gezegd, dus als net duidelijk.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Die hart van besigheid in harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

my life. It's my life. Hartelijk goedemorgen en jou, welkom. Ons begint een beetje later vandaag, maar ons is hier uiteindelijk 24 minuten na 4. Ons het geluisterd naar een paar interessante liedjes. Bernice West, Kom maar nader. Chicken Stevens, A Love With Lading, Waiting For. En Give Magilla met Picnic in die Tuin. Goedemorgen, welkom bij vandaagse uitgave van Huiswaarts Samadijn. Het is donderdag.

Vandaag in het programma die normale bijdrage tot 5 uur toe. En dan ons het 5 uur kant voor jou weer nieuws met die streeks weer direct daarna. En dan het ons ook voor jou natuurlijk die moederprogramma en rat. Wat betrots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murder Group rated number 1 in service. Dat is tussen 5 en 6 namiddag. En dan het ons 6 uur weer voor jou nieuws en net daarna die nationale weer. Maar vandaag is het programma dan een klein beetje anders lijkt. Was het wel voor jou om 4:30 weer een woorddraai. So een woorddraai is op pad. Het is een 4:45 en 5 uur. Kijk ons naar die verkeer, maar ons gaan ook nou vinnig naar die verkeer kijken om mee te beginnen. Net om jou hoogte te brengen van die verkeer. Maar onthou ook net na die 5 uur nieuws, kijk ons naar jou streeks weer.

0: Hartelijk goedemiddag aan Joost. Ons kakel op Arties FM, Joostasie en Riewijk Valley Radio. Dus hij is waard samedijn. Het wordt schijnt voor 7 vanavond. 32 minuten na 4, dus woordraaitijd. Die leidraad was in die liedje wat zo pas gespeeld het. Weet je wat was die liedje? Is een liedje van Wenzel geweest? Wel, die woord is in daar die liedjese titel en liriek geweest. Wat is die woord waarna ik zoek vandaag? Die ooreenstemmende woord in die volgende drie liedjes se titel. Nie in die kunstenaarse naam van nie, maar wel in die titel van die liedje. Luister baie mooi. En ons gaan wegval met Gerard Stein. Daarna gaan ons luister na eniekie van... ons kijk baie mooi. Ons gaan luister na eniekie van Rihanna Nel. En dan afsluit met een van Piet Smit. So, dit is dan vandagse woordraai. Die nommer om te kontak vir die korrekte raaiskoot is 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Prachtig energie daar van Andrika. Ik wacht net voor jou en Perry Farrell met Go All The Way Into The Twilight. Net voor dit huiswaarts aan het einde op Hardies FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Amper tijd voor jou, niet om 5, maar kom eens kijken eerst gauw vinnig naar die verkeer. Gauteng, die N1 Daniel Berg snelweg in de zuidelijke richting. Ik zie die afrit bij de N4. Daar is een stilstaande voertuig thans op de N1 Zuid. Daar bij die afrit vanaf de N4. Dit kan problematisch raak als die verkeer langer opbouw. Dan onthou daar die ongeluk wat aangemeld is op de N1 Westelijke voorbijgang in de noordelijke richting. Dus die afrit vanaf Rivonia. Ongeluk daar op N1 Noord, net na Rivonia. Daar is steeds van die banen wat gesluit is daar.

0: As a sharp-dressed man, last of van ZZ Top van die album af, Eliminator. En die volgende een is Rough Boy, wat van die album af Afterburner afkom, wat 1986 vrygestel is, en ene wat ek ook vir my destijds aangeskaf het en baie van gehou het. Te danke aan Chris Pryor van Radio 5 destijds, of ja, van Radio 5. Die rock professor, hy was altyd vrydag aande op, as ek reg onthou, van 10 tot 12. En hy het ZZ Top eindelijk maar in Suid-Afrika bekend gestel. En ja, ek het baie van die album Afterburner gehou. Hier is Rough Boy, lekker. Ach wat, kom ons betaal maar eers gou die hier en dan speel ons Rough Boy.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

As sy laatste een daar so van ZZ Top, Planet of Women van die album Afterburner in 1986 vrygestel. Ons gaan nou luister na Annetjie, 'n nuwe band wat Nikki eindelijk onder my aandag gebring het, een van ons gereelde luisteraars. En hierdie een is Ashbourne Records met You Don't Want Me.